Dat was het kwartet in C grote terts, opus 1 nummer 6 van Jozef Haydn door het Kodály kwartet. Wanneer we dit kwartet goed beluisterd hebben, kunnen we, zeker in het licht van de latere kwartetten, wel begrijpen dat Haydn aan het eind van zijn leven, toen hem werd gevraagd een oeuvrecatalogus samen te stellen, met name die vroege kwartetten terzijde heeft geschoven. Dat waren in zijn ogen, zeker terugkijkend op zijn grote oeuvre, geen volwaardige strijkkwartetten. Wij zouden kunnen zeggen het was een soort entertainmentmuziek, het was leuk voor bij diners en met een drankje in de hand, maar niet om echt serieus naar te luisteren. En bovendien, het waren ook niet het soort kwartetten waar Haydn buiten slot Esterhaza zijn naam aan wilde verbinden, zeker niet op latere leeftijd. Dus de overstap moest gemaakt worden en Haydn heeft er hard aan gewerkt. Hij is in die jaren, de jaren 60, we kunnen ook zeggen tussen zijn 28ste en zijn 40ste grofweg, is hij intensief aan het werk geweest om de techniek van het componeren, de nieuwe ideeën over contrasterende thema's, over het ontwikkelen van materiaal, over het schrijven voor vier strijkers waarin ze meer gelijkwaardig worden, minder alleen maar een vioolsolist met drie begeleidende partijen, om dat voor elkaar te krijgen. En dat verschil horen we eigenlijk al in de kiem aan het begin van opus 9. De kwartetserie die hij kort voor 1770 schreef en waarin we voor het eerst ook herkennen, dit is al vintage Haydn. De melodieën zijn mooi gevormd en helder, de thema's contrasteren mooi en vooral het uitgesponnen largo is bijzonder geslaagd. De finale laat ons een facet van Haydn horen dat later bijna zijn handelsmerk wordt. Speelse humor, een elegant soort boertigheid. Hij kwam uiteindelijk van het platteland en heeft zich altijd weer in zijn oeuvre verbonden aan zijn eigen wortels, zijn roots. En dat was het land grofweg op de grens van het huidige Zuid-Oostenrijk en Hongarije. Juist met deze serie kwartetten, opus 9, hoopte Haydn op erkenning buiten de soms wel erg knellende beslotenheid van slot Esterhaza, waar hij uiteindelijk voor de muziek van het hof moest zorgen en in dienst van de graaf exact moest componeren wat die wenste voor zijn feesten en partijen. En inderdaad, in de jaren 70 stonden de afschriften van deze vroege kwartetten tot in de nieuwe wereld op de lessenaars van de wellevende bourgeoisie. U kunt nu luisteren naar het kwartet in G grote terts, opus 9 nummer 3 van Haydn, met de delen moderato, menuet, allegretto, largo en finale presto door het Kodály kwartet.

Ja, dit is een echt kwartet al. Van Haydn, het kwartet in G, opus 9 nummer 3, gespeeld door het Kodály-kwartet. U hoorde een aflevering van het Strijkkwartet, een programma van Leo Samema. De techniek werd verzorgd door Dirk Winkel. En mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie, kunt u altijd te raden gaan ook bij het boek dat ik heb gepubliceerd daarover, het Strijkkwartet, bij Amsterdam University Press.

Dit is de Concertzender. Het komende uur gaan we weer in zee met Jean Kras. In de vorige uitzending waren we ongeveer gekomen tot 1910. Jean Kras combineerde twee schijnbaar onverenigbare zaken. Hij maakte snel carrière als officier in de Franse marine en als componist. De hutten op oorlogsbodems waren niet groot, maar er moest van Kras altijd een piano in staan. Op sommige schepen waren ze zo klein dat er naast een piano geen bed meer in kon. Dan koos Kras voor de piano en sliep erboven in een hangmat. Hij deed het uitstekend als officier. In de rapporten van zijn superieuren stond: officier de tout premier ordre, à faire avancer le plus tôt possible. Dus eerste klas officier moet zo snel mogelijk bevorderd worden. In 1909 gebeurde er iets heel belangrijks in zijn componistenleven. We laten hem zelf even aan het woord. Ik wilde al heel lang een opera schrijven, maar ik had het eigenlijk al opgegeven omdat het maar niet lukte om een geschikt gedicht te vinden. En ik denk nog altijd terug aan die mooie zomermiddag in 1909. We lagen voor anker op de Reede van Brest. Ik was aan boord en zat een beetje lui te bladeren in een nummer van het literaire tijdschrift Revue de Paris, toen mijn oog viel op een lang gedicht van Albert Samain, getiteld Polyphème. Een heftige emotie maakte zich van mij meester. Ik was er zeker van. Dit is het. Dit is het gedicht waar ik van droomde. Ik vergat alles om me heen. Koortsachtig lezend drongen zich al thema's op die ik meteen noteerde. Ik was niet meer vrij, maar moest van een hogere macht deze opera gaan schrijven. Als marineman ben ik de baas, als muzikus slaaf. Tot zover Jean Kras zelf. 2 jaar was hij eraan bezig en toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak in 1914, was hij zo'n beetje klaar met de opera. Maar het hele werk moest nog georchestreerd worden. Daar begon hij pas aan in 1916. Een loodzware klus en al helemaal voor een autodidact. Het grootste deel van die klus deed hij aan boord. Omdat zijn schip actief deelnam aan gevechten, nam hij het manuscript nooit mee aan boord. Dat liet hij thuis in Brest. Dat hield natuurlijk veel extra werk in, omdat hij thuis alles moest overnemen wat hij aan boord had genoteerd. Het Griekse mythologische verhaal speelt zich af op een bebost eiland in de Middellandse Zee. Dus Kras kon zijn Bretonse liefde voor de zee en de bossen mooi gestalte geven in zijn sensuele muziek. Ik laat een paar fragmenten uit deze opera horen en ik vind dat het hier gaat om een vergeten meesterwerk. Luister maar eens naar het begin. Strak blauwe lucht, diepblauwe zee, bossen en bergen op de achtergrond. In een grot woont de heldin Galatée. Er zijn nimfen en bosgoden.

Zo begint Jean Crass' enige opera, Polyphème. De muziek laveert tussen Franck, Chausson, Debussy en Ravel, vind ik. Hierna horen we een instrumentaal intermezzo. De heldin Galatée ligt te slapen.

Tot slot nog één gedeelte uit deze opera van Jean Kras. Een aria van de heldin, Galatée, uit het laatste bedrijf. Ze heeft afscheid genomen van haar geliefde. Ze hoort hoe het monster Polyphème zijn eigen ogen uitsteekt. Ja, in deze versie van het verhaal heeft Polyphemus twee ogen. En tenslotte valt ze met haar geliefde in gedachten in slaap.

In 1921 won Kras met deze opera Polyphème de grote prijs van de stad Parijs. Een jaar later ging hij in première in de Opéra Comique. Vele lovende recensies zorgden ervoor dat Kras nu echt op de muzikale kaart stond. Dat was dus in 1922, maar we moeten nu nog een stap terug doen in de tijd, want we zaten eigenlijk nog midden in de Eerste Wereldoorlog. Kras nam deel aan de zeegevechten in de Adriatische Zee als commandant van een torpedoboot. Hij bracht een vijandelijke onderzeeboot tot zinken en redde al zwemmend een overboord geslagen matroos die dreigde te verdrinken. Daarvoor kreeg hij een onderscheiding. Tussen de oorlogshandelingen door bleef hij in zijn hut componeren. In 1917 schreef hij een aantal stukken voor piano. Wij gaan luisteren naar Paysage Maritime, een impressionistisch zeegezicht.

Paysage maritiem van Jean Cras werd gespeeld door Alain Jacon. Twee havens in de Middellandse Zee, waar de torpedoboot van Cras geregeld aanlegde, waren de Zuid-Italiaanse steden Taranto en Brindisi. Cras was zo getroffen door de Italiaanse sfeer daar, dat hij besloot om vier pianostukken die hij aan boord componeerde te voorzien van Italiaanse titels. Hij noemde ze Danse en het eerste stuk, Danza Morbida, droeg hij op aan een bevriende collega bij de Italiaanse marine, duikbootcommandant Fidardo Federici. En naar deze lome dans, want dat is de betekenis van het woord morbida hier, gaan we nu luisteren.

om telkens zo lang van huis weg te zijn. Zijn vrouw en hij hadden een zeer goed huwelijk en hij miste zijn drie dochters zo verschrikkelijk. Een brief aan zijn vrouw. Ik ben in gedachten bij Colette's verjaardag aanwezig geweest. Weer een partijtje dat ik heb gemist. Je maakt je geen voorstelling hoe verdrietig ik daarvan word. Want verjaardagsfeestjes zijn mijlpalen in een gelukkig leven, thuis, waar ik niet ben. Papa is die man die zo nu en dan komt binnenvallen. Vertel hem maar snel alles wat er tijdens zijn afwezigheid is gebeurd en wat je niet in brieven kon schrijven. Maar vlug, vlug, want hij staat alweer op het punt om weg te gaan. Tot zover Kraas' brief. Toen hij een keer op de brug van zijn schip stond, kreeg hij een idee. Hij wilde zijn heimwee omzetten in iets tastbaars. In een brief aan zijn vrouw schrijft hij: ik wilde een paar pianostukken schrijven voor 6 kleine handjes. Eigenlijk wilde ik het geheim houden tot ze af zijn, maar ik kan tegenover jou nou eenmaal geen geheim bewaren. En nou ga je lachen, want ik had een dagdroom over onze 3 meisjes. Ze zaten met z'n 3 aan de vleugel op een podium in Parijs. En toen ze klaar waren met spelen, bogen ze schutterig hand in hand voor het juichende publiek. Zo schreef hij in een brief. In een paar weken tijd componeerde hij 3 stukken. Zijn droom kwam uit. Een paar jaar later verzorgden zijn 3 dochters, in witte jurkjes, de première van deze stukken in Parijs. Ze heten Âme d'enfant, oftewel kinderzielen. En wij gaan nu luisteren naar het eerste, getiteld Pure.

een van de drie stukken die Jean Kras vol heimwee schreef voor six petites mains, dat wil zeggen voor de zes kleine handjes van zijn drie dochters Iseur, Monique en Colette. Die laatste zou trouwens beroemd worden als pianiste. Kras kreeg na de oorlog een functie bij de generale staf. Zijn wereldreizen op marineschepen maakte diepe indruk op hem. We moeten niet vergeten dat Frankrijk rond 1920 nog steeds een koloniale macht van betekenis was, met gebieden in Zuid-Amerika, Afrika en Oost-Azië. Denk maar aan Frans Indochina, dat bestond uit Cambodja, Laos en Vietnam. Ook in deeltjes van India had Frankrijk het voor het zeggen. Daarom reisde de marine over de hele wereld. Kras hield veel van poëzie en hij raakte in de ban van de lyrische en mystieke gedichten van Nobelprijswinnaar Tagore, schitterend vertaald door André Gide. Hij ontdekte opvallende parallellen tussen het christendom en het hindoeïsme. In 1920 zette hij zes gedichten van Tagore op muziek. We kunnen hierin horen dat zijn ontwikkeling als componist nog in volle gang was. Deze liederen zijn transparant georchestreerd en kort. Hij heeft minder noten nodig om te zeggen wat hij wil. We horen sopraan Ingrid Peruche en het Orchestre de Bretagne onder Claude Schnitzler.

Offrande lyrique van Jean Kras. Ik ben nog lang niet uitgekeken of liever uitgeluisterd naar deze fascinerende combinatie van marineman en componist. Daarom komen er nog twee uitzendingen met zijn muziek en dat gaat gebeuren in november. Samenstelling en presentatie van deze uitzending zijn van mij en ik heet Thijs Bonger, techniek Ronald Visser. Als u wilt reageren op deze uitzending, vind ik altijd interessant, stuur dan een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Voor €25 per jaar, meer mag natuurlijk ook, wordt u vriend van ons. U helpt ons dan om door te gaan met het uitzenden van muziek die je niet dagelijks hoort. Meer weten? Kijk op www.concertzender.nl. www.concertzender.nl.

Dames en heren, u luistert naar de Concertzender. Welkom bij deze uitzending van Radio Romantica. U kunt het komende uur gaan luisteren naar een liedrecital door de Amerikaanse sopraan Dawn Upshaw. Zij wordt begeleid door Richard Good en zingt zo direct om te beginnen 5 liederen van Robert Schumann. En die zijn alle 5 op tekst van Goethe. En Goethe, die was weliswaar een universeel genie, maar toch niet bepaald een muziekkenner. Want zowel Schubert als Beethoven konden niet echt op zijn bewondering rekenen. Omgekeerd lag dat heel anders. Bijna iedere componist liet zich door Goethes verzen inspireren. En dat gold ook voor Schumann, van wie wordt gezegd dat hij de Faust onder zijn kussen had liggen. In 1850 koos Schumann 5 gedichten van Goethe uit voor zijn liederen. Het eerste is het eenvoudige Liebeslied. Zing het nicht in Trauertönen, heiß mich nicht reden en Mignon. En die komen allemaal uit Goethes roman Wilhelm Meister. De gedichten uit deze complexe roman zijn door veel componisten op muziek gezet. Ik zei het al, vanavond dus Schumann. Tot slot van het eerste blok zingt Dawn Upshaw, begeleid door Richard Good, het Nachtlied.

Nachtlied, het laatste van vijf liederen van Robert Schumann, uitgevoerd door Don Upshaw en Richard Good aan de piano. Dit is de concertscène met Radio Romantica. Schubert en Goethe hebben elkaar nooit ontmoet, maar waar de tekst van de dichter bij de muziek van de componist komt, ontstaat een meesterwerk. Meer dan 70 liederen schreef Schubert op tekst van de grote dichter, en hij was nog maar net 20 toen hij de tekst Ganymede van Noten verzag. Het klassieke verhaal van Jupiter en de jonge Ganymedes is vol met passie en inspiratie verklankt. Na Ganymede hoort u Versunken en Lied der Mignon. En in Gretchen am Spinnrade vervolmaakt Schubert het romantische lied. Het spinnenwiel ronkt, u zult het horen, terwijl de jonge vrouw wordt overmand door liefdesgevoelens. De 24 woorden van het nachtlied ten slotte, en we hoorden net in de uitvoering van Schumann, werden ook door Schubert, en hij noemde het Wanderaarsnachtlied, perfect op muziek gezet. En als laatste hoort u Zuilaika, An den Mond en Rastlose Liebe van Schubert dus. Uw aandacht opnieuw voor Don Upshaw en Richard Good.

U hoorde 8 liederen van Schubert, vertolkt door Don Upshaw en Richard Good. Ter afsluiting van deze uitzending van Radio Romantica kunt u nog gaan luisteren naar een bijzonder stuk voor sopraan en kamerorkest. Maar daarvoor gaan we wel een volle eeuw vooruit in de tijd en een werelddeel naar het westen. Want de Amerikaan Samuel Barber schreef in 1947 het stuk Knoxville, Summer of 1915, op een autobiografische schets van James Agee. Het is de tijd van de avond dat mensen op de terrassen, de poortjes van hun huis zitten, meestal in een schommelstoel. Het schemert, de buurman maakt een praatje en er komt een paard met wagen voorbij. Niemand heeft haast, de vogels zingen en alles is vredig. Zo'n scène heeft Samuel Barber als op- en top Amerikaanse componist in noten weten te vatten. De muziek neemt ons dus mee naar het platteland van de Midwest en de sopraan verklankt dit heerlijke moment. De sopraan in kwestie is opnieuw Don Upshaw en zij wordt ook opnieuw begeleid door het Orchestra of St. Luke's onder leiding van David Zinman.

Een vredig slot van deze aflevering van Radio Romantica. U hoorde Knoxville, Summer of 1915, een compositie van de Amerikaan Samuel Barber, uitgevoerd door Don Upshaw en het Orchestra of St. Luke's onder leiding van David Zinman. Met Knoxville, Summer of 1915 komt dus een einde aan deze aflevering van Radio Romantica van vandaag. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter den Oude. Techniek was vanavond in handen van Jordi de Munk. Mijn naam is Koen Kroeze. Graag tot de volgende keer.

U luistert naar de Concertzender. Vandaag deel 2 uit onze korte serie met muziek van Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges. Hij was niet alleen een vioolvirtuoos, maar ook een virtuoos op het klavecimbel. En Robert speelt ook op de klavecimbel de virtuoze 11e klavecimbelsonate in C van Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges.

Dat was de 11e sonate in C met N. Robert op het klaversymbool van de Saint-Georges. Deze componist kunnen we rekenen tot een van de pioniers van het strijkkwartet in de Franse muziek. In 1778 begon Joseph aan de tweede serie van 6 strijkkwartetten. En hieruit horen we zometeen 3 kwartetten. Het is muziek voor de Parijse salons. In het strijkkwartet in C neemt de componist ons mee naar de wereld van de opera. U hoort het Antares-kwartet.

Antares-kwartet speelde het strijkkwartet in C van Joseph de Saint-Georges. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het virtuose strijkkwartet in D.

Het strijkkwartet in D, groot, van de Saint-Georges hoorde u met het Antares-kwartet. Zij gaan verder met het strijkkwartet in Bes.

Het strijkkwartet in D, groot, van de Saint-Georges hoorde u met het Antares-kwartet. Zij gaan verder met het strijkkwartet in Bes.

U hoorde zojuist een set van 6 mazurka's van de hand van Pauline Viardot en Frédéric Chopin, uitgevoerd door Marina Comparato en Elisa Triulzi. Dit brengt ons alweer aan het einde van onze wandeling, die met zorg voor u werd samengesteld door Nina den Hollander. We hebben nog wat tijd over, en wel voor het eerste en derde deel van de Sonatine voor viool en piano in A-klein, uitgevoerd door Anna Agafia Egholm en Frank Brady, gecomponeerd door Pauline Viardot.

Dag luisteraars, dit is de concertzender vanuit muziekmakerscentrum MusicQ in Amsterdam. Het komende uur deel 2 in de programmaserie Klankkleur. De aflevering van vandaag heet Beelden van de Nacht en Aquarellen. En daarin staan we stil bij de romanticus Theodor Kirchner. Die leefde van 1823 tot 1903 en was in zijn tijd best bekend. Hij was goed bevriend met Brahms en het echtpaar Schumann. Maar hij heeft van zijn leven nogal een potje gemaakt omdat hij gokverslaafd was en absoluut niet met geld kon omgaan. Kirchners opus 25, Nachtbilder, is een typisch werk uit de Duitse romantiek. De nacht in al zijn verschijningsvormen passeert de revue in deze compositie uit 1877. Zijn we in de wereld van de Duitse schilder Caspar David Friedrich? Pianiste Dominique Merlet speelt nu de 10 karakterstukken die hij dus bundelde onder de titel Nachtbilder.

pianiste Dominique Merlin speelde nachtbeelden van Theodor Kirchner. De Duitse componist Siegfried Karg Ehlert leefde van 1877 tot 1933. Hij zou vooral de geschiedenis ingaan als de pionier van het kunstharmonium. Dat is een superieur soort harmonium waarop je veel meer kunt doen met klankkleur en dynamische verschillen dan op een gewoon harmonium. Ook César Franck en Georges Bizet hebben stukken voor dit instrument geschreven. En hoe dat instrument klinkt, dat gaan we nu horen in Aquarellen, opus 27 van Siegfried Karg Ehlert. Johannes Matthias Michel bespeelt een kunstharmonium van Victor Mustel uit 1913.

Johan Matthias Michel speelde op het kunstharmonium van bouwer Victor Mustel uit 1913 de aquarellen opus 27 van Siegfried Karg Elert. En nu speelt hij nog de nummers 1 en 3 uit 5 miniaturen van dezelfde componist.

Dat waren tenslotte de nummers 1 en 3 uit 5 miniaturen van Siegfried Karg Elert. Johannes Matthias Michel zat achter het kunstharmonium, gebouwd door Victor Mustel in 1913. En daarmee besloten we deel 2 uit de programmareeks Klankkleur, voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog wat tijd over. Misschien is het leuk om even bij het harmonium te blijven. Dit instrument associëren wij nog altijd met protestantse kerkmuziek voor in de huiskamer. Maar zoals we al konden horen, is er ook heel andere muziek geschreven voor deze muzikale hometrainer. Dvorak had een vriend die harmonium speelde. Deze man had in een recordtempo een aantal liedteksten voor hem vertaald. En als dank componeerde Dvorak een aantal heerlijk spontane bagatellen voor twee violen, cello en harmonium. U hoort de violisten Peter Popel en Roger Best, cellist David Smith en Virginia Black bespeeld met handen en voeten het harmonium.

Een bagatelle van Dvorak was dat. Dit is de concertzender. Voor 25 euro per jaar, meer mag natuurlijk ook, wordt u vriend van de concertzender. U helpt ons dan om door te gaan met het uitzenden van muziek die je nou niet dagelijks hoort. Wilt u meer weten? Kijk op www.concertzender.nl. Uw steun is meer dan welkom. www.concertzender.nl

Welkom bij de Concertzender, met in het komende uur de tweede aflevering in de serie rond Tsjechische componisten uit de klassieke en vroege romantische tijd. Vanavond staat František Vincenc Kramer, oftewel Frans Krommer, centraal. Deze Moravische componist was een ster in het Wenen van na Mozart. Alles maakte hij daarmee, van laat-klassiek tot vroeg-romantiek. Zelf stond Krommer aan de wieg van de romantiek. Het laatste deel van zijn leven zou hij dé hofcomponist zijn aan het keizerlijk hof. Krommer heeft een groot oeuvre nagelaten, waarvan alleen de muziek voor blazers nog bekend is. Vanavond hoort u twee werken van zijn hand, een klarinetkwartet en een klarinetkwintet. Uitvoerende zijn Jan Boudin, klarinet, samen met het Panocha-kwartet.

Dat was het klarinetquintet in Bes, opus 95, voorafgegaan door het klarinetkwartet in Bes, opus 21 nummer 1, beide van Frans Krommer. U hoorde een uitvoering met de klarinettist Jan Boudin en het Panocha-kwartet. Dit was de concertzender met de serie rond klassiek Tsjechië, samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog wat tijd over. U hoort daarin een korte symfonia van Jiří Antonín Benda, landgenoot van Krommer.

Symfonia in G van Benda, het Praags Kamerorkest onder leiding van Christian Benda. De techniek van de afgelopen uren werd verzorgd door Wouter Koersen en mijn naam is Thijs Bonger.

Dit is de Concertzender met het programma Onbekend is onbemind, met aandacht voor François-Joseph Naderman, die leefde van 1781 tot 1835. Jean-Henri Naderman en zijn zoon François zijn de grote namen uit de geschiedenis van de harp. Vader Jean begon met een harpenfabriek in de 18e eeuw en zijn zoon ging daarmee verder. Maar François was een grote virtuoos op de harp en een pedagoog aan het Parijse conservatorium. Een belangrijk boek heeft Naderman geschreven, École ou méthode raisonnée pour la harpe adaptée le conservatoire, in 1832. Daarin staan 7 harpsonates. Dit zijn werken voor een harp met 1 pedaal. Ook deze werken behoren nu nog steeds tot het repertoire van de harp. Dat wij toch deze werken in deze serie hebben opgenomen, heeft te maken met een authentieke uitvoering van deze werken. Harpiste Masumi Nakasawa speelt deze sonates op een François Naderman harp uit 1815 en bij de opname heeft zij ook het eerder genoemde boek gebruikt. Daarvoor heeft zij een uitgave gebruikt die in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht ligt. Deze sonates zijn werken waarin alles uit de harp met 1 pedaal wordt gehaald en gaat terug naar de stijl van de 18e eeuw. Harpiste Masumi Nakasawa zit achter een Naderman-harp met 1 pedaal uit 1815. Zij begint met de eerste harpsonate in S, daarna de tweede harpsonate in C klein en vervolgens de derde harpsonate in Bes groot.

U hoorde harpiste Masumi Nakasawa achter een Naderman-harp met drie harpsonates van Naderman. We vervolgen met vier harpsonates van dezelfde componist, namelijk de vierde harpsonate in G-klein, de vijfde in F-groot, de zesde in D-klein en tenslotte de zevende harpsonate in C-groot.

Dat was het Requiem van Gossec met Lia Rottier, sopraan, Jacqueline Lamy, mezzo-sopraan, Francine Bastianelli, alt, Roland Bufkens, tenor, Louis Hendricks, bas en Anne Froidebisse, orgel. Tevens hoorde u de koren van de RTB en BRT. Jacques Oetman dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit was de eerste opname van dit werk uit 1975. U kunt nu luisteren naar de ouverture L'Épreuve Villageoise, gecomponeerd door André-Ernest Modeste Grétry, die leefde van 1741 tot 1813. U hoort wederom het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, ditmaal onder leiding van Paul Strauss.

Dat was de ouverture Les Preuves Villageoises, gecomponeerd door André-Ernest Modeste Gretry en uitgevoerd door het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss. Dat was het programma voor vandaag over 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag luisteraars, u kunt nu luisteren naar ons programma Sans Souci. Het is vandaag Stille Zaterdag, de laatste dag voor Pasen. En zoals de naam al zegt, wordt er op die dag niets aan de liturgie gedaan. Jezus is gestorven en de gelovigen wachten op zijn wederkomst. Er klinkt dus ook geen kerkmuziek. Toch vieren we in Sans Souci vandaag al Pasen. En dat doen we voordat de eieren en de hazen het huis weer uit zijn. We doen dat heel feestelijk met een mis van Ernst Reinhardt. Deze Zuid-Duitser was monnik in het Benedictijnerklooster van Zwieheiten in Baden-Württemberg. Een grote en rijke abdij waarin de kloosterkerk nog steeds een verplicht binnen is voor elke liefhebber van de barokarchitectuur. De mis is al net zo rijk en overdadig. Helaas iets te overdadig voor Sans Souci. Het werk klokt af op iets meer dan een uur, zodat we u een verkorte versie moeten laten. Luister naar de grote messen in C groot van Ernst Reinhardt.

U hoorde de Große Messe in Zee Groot van Ernest Weinrauch. De uitvoerende vindt u op onze site. Het werk kan in elke gewone eredienst worden uitgevoerd, maar met zijn blijde muziek en grote proporties doet het meteen aan Pasen denken. Sans Souci is een programma van Wouter Steenbeek. We hebben nog een beetje tijd over en daarin hoort u een Salve Regina van dezelfde componist.

U luistert naar de Concertzender met het programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar, waarin we aandacht schenken aan werken voor piano vierhandig. In dit programma muziek van Julius Röntgen en Johann Willem Wilms. Wilms werd in Duitsland geboren in 1772 en kwam op 19-jarige leeftijd naar Nederland en bleef hier. Hij vestigde zich in Amsterdam en maakte naam als klaviervirtuoos, pedagoog en componist. Luistert u nu naar zijn sonate in C grote terts, opus 31 uit 1813. Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar bespelen twee Tomkinson fortepiano's uit 1815.

Het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar speelde de sonate in C grote terts opus 31 van Wilms. Dan zitten nu achter twee moderne vleugels het duo Hans Peter en Volker Stenzel. U hoort de sonate in Bessgroot uit 1814, ook van Johann Willem Wilms, en dit werk is een sonate à la Haydn.

0: Dat was de vioolsonate nummer 1 in A groot opus 13 van Gabriel Fauré in een uitvoering door Krizia Ozostowits viool en Susan Thoms piano. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Wandeling, voor de Concertzender samengesteld door Jan Kruid.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland.

Vanuit muziekmakerscentrum Music Cue in Amsterdam is dit de concertzender. Met het komende uur chroniek van de Amsterdamse muziek. En dat is dit uur geheel gewijd aan Pietro Antonio Locatelli.

U hoorde violist Fabio Biondi met het Europa Galante. En zij speelde het Concerto Grosso in C klein opus 1 nummer 2 van Pietro Antonio Locatelli. De delen waren Adagio, Allegro, Largo, Allegro en nog een keer Allegro. Daarmee openden we voor vanavond Chroniek van de Amsterdamse Muziek. Dit uur geheel gewijd aan Pietro Antonio Locatelli, geboren in Bergamo op 3 september 1695 en overleden in Amsterdam op 30 maart 1764. Van de Staten van Holland en West-Friesland kreeg Locatelli toestemming zijn eigen muziek te drukken en vanuit zijn huis te verkopen. En dat was op de Prinsengracht nummer 506. Een gevelsteen herinnert nu nog aan het feit dat hij daar woonde. U kunt nu gaan luisteren naar zijn vioolsonate in F groot, opus 6 nummer 2. De vioolsonates opus 6 zijn door Locatelli uitgegeven in Amsterdam in 1737. De delen zijn andante, allegro vivace allegro en aria vivace. Hier is het Locatelli trio.

U hoorde het Locatelli Trio met de vioolsonate in F groot, opus 6, nummer 2, van de man die dit uur centraal staat, Pietro Antonio Locatelli. We gaan verder met zijn Concerto Grosso in G klein, opus 1, nummer 12, uit 1721. De delen zijn Largo, Allemanda, Allegro, Sarabanda, Vivace, Presto en Gavotta, Allegro. U hoort het Europa Galante onder leiding van violist Fabio Biondi.

Violist Fabio Biondi en het Europa Galante speelden het Concerto Grosso in G klein, opus 1, nummer 12 van Pietro Antonio Locatelli. De rest van het uur kunt u gaan luisteren naar zijn vioolsonate in D groot, opus 6, nummer 12. De delen zijn Adagio, Allegro, Andante, Allegro en Capriccio Prova dell'Intonazione in D groot. Hier is het Locatelli-trio.

Het Locatelli-trio speelde de vioolsonate in D groot, opus 6, nummer 12, van de man die dit uur centraal stond, Antonio Locatelli. En ook volgende week kunt u in Chroniek van de Amsterdamse Muziek muziek horen van Antonio Locatelli. Dit programma wordt als altijd samengesteld voor de Concertzender door Egbert Randewijk. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.concertzender.nl. En daar kunt u ook lezen hoe u ons kunt ondersteunen als vriend en donateur van dit radiostation. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken.

Dag luisteraars, de komende twee uur gesprek onder acht ogen. Daarin gaan we verder met onze zoektocht door de ontzagwekkende hoeveelheid strijkkwartetten die Haydn heeft nagelaten. In de vorige aflevering konden we horen dat Haydn's schrijfstijl was veranderd. De muzikale taal was minder intiem geworden. Hij werkte als het ware met een dikkere kwast. En dat lag aan de omgeving waarin de kwartetten opus 71 en 74 tot klinken moesten komen. Ze gingen waarschijnlijk in première in een Londense concertzaal met 800 zitplaatsen. In de veel kleinere ruimtes van het Esterházy-paleis, Haydn's vroegere werkterrein, mocht een kwartet best zacht beginnen. Maar hier in de grote concertzaal aan het Londense Hanover Square moest je wel iets speciaals doen om die menigte stil te krijgen. Luistert u maar eens naar het harde, vreemd klinkende akkoord aan het begin van opus 74 nummer 1. Het wordt gespeeld door het Angelus Quartet.

Haydn's opus 74 nummer 1 door het Angelus Quartet. Haydn hield in Londen niet alleen rekening met een veel groter publiek, hij calculeerde ook in dat die concerten daar voor iedereen toegankelijk waren. Hij was in Oostenrijk gewend geweest om te schrijven voor verfijnde aristocratische liefhebbers, maar hier kwamen ook mensen met veel minder luisterervaring. Daarom dikte hij de effecten wat aan. En dat was ook om een andere reden hard nodig, want concerten zaten in die tijd heel anders in elkaar dan tegenwoordig. Strijkkwartetten stonden vaak geprogrammeerd tussen twee symfonieën. En tenslotte hadden ook de kwaliteit en de professionaliteit van de daar aanwezige muzici invloed op zijn schrijfwijze. Deze partijen zijn voor de meeste amateurs echt niet meer haalbaar. En dan draaien we nu kwartet opus 74 nummer 2, weer gespeeld door het Angelus Quartet.

Tot slot was dat Haydn's opus 76 nummer 5 en het werd gespeeld door het Angelus Quartet. Samenstelling en presentatie van deze uitzending Thijs Bonger. En we hebben nog weer wat tijd over en u krijgt van ons dus nog een klein Haydn toetje. Daarvoor gaan we ver terug in de tijd. U krijgt te horen opus 1 nummer 6 en daaruit de finale en het wordt weer gespeeld door het Angelus Quartet.

Luisteraars, dit is Kroniek van de Nederlandse Muziek. En in deze kroniek, zoals altijd, muziek van Nederlandse componisten of uitvoerende. Vandaag de tweede aflevering in een serie over violist Theo Olof. Omstreeks 1950 werd Olof opgebeld door componist Hans Henkemans met de vraag of hij naar bepaalde passages wilde kijken in zijn vioolconcert. Hij was dat toen aan het componeren. Olof reageerde positief en dat was het begin van een lange vriendschap en ook van samen optreden. U hoort nu van Hans Henkemans zijn vioolconcert uit 1950. De delen Allegro Moderato, Allegro Agitato, Allegro Marcato, Abanera, Tempo 1, Molto Adagio en Allegro. Theo Olof, viool en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Willem van Otterloo.

Dat was het vioolconcert van Hans Henkemans, uitgevoerd door Theo Olof Viool en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Willem van Otterlo. Theo Olof kon boeiend vertellen. Zijn woordgebruik was altijd fris en origineel en heel zorgvuldig. Dat had hij gemeen met pianist Gérard van Blerck, waarmee hij veel optrad. U hoort dit duo nu met een stuk van Wolfgang Amadeus Mozart, namelijk de vioolsonate nummer 42 in A groot, Kuchel 526. De delen Molto Allegro, Andante en Presto. Hier zijn Theo Olof, viool en Gérard van Blerck, piano.

Twee rondo's van Beethoven, waarschijnlijk geschreven rond zijn 12e. Dat hij op die leeftijd al fulltime hofmuzikus was, vervulde hem met trots. Wat ook bijdroeg tot zijn status was dat hij rondliep in een heel speciaal uniform. Dat bestond uit een zeegroen rokkostuum, een vest met gouden knopen, een witte halflange broek en witte zijden kousen. Ook was hij gerechtigd om een degen te dragen. Hij had een pokdalig gezicht, donker haar, zware wenkbrauwen en doordringende donkere ogen. Alles was zo donker aan hem dat ze hem soms de Spanjool noemden. 12 jaar oud maakte hij iets spannends mee. Hij ging met zijn moeder voor het eerst naar het buitenland. Ze reisde per schip van Bonn naar Rotterdam. In die stad gaf hij een aantal huisconcerten. De toehoorders waren sprakeloos over zijn virtuositeit. Het hoogtepunt van die reis was een optreden aan het stadhouderlijk hof van Willem V in Den Haag. Hij werd overladen met kostbare geschenken en kreeg aan het hof een vorstelijk honorarium. Maar desondanks was hij niet tevreden over die tournee. Waren de Gouden Bergen niet hoog genoeg? In elk geval zei hij bij terugkomst: die Hollanders zijn echte geldwolven. Ze gaan alleen maar voor het geld. Mij zien ze daar niet meer terug. Wat zou hij in ons land gespeeld hebben? De kans is groot dat hij daar 3 sonates heeft uitgevoerd die hij kort voor die reis had gecomponeerd. Ze werden uitgegeven in Speyer en Beethoven droeg ze op aan zijn werkgever, keurvorst Max Friedrich. Beethoven speelde als hofmuzikant heel vaak klavercimbel, maar in deze 3 sonates schrijft hij zo vaak plotselinge dynamische verschillen voor dat ze hoogstwaarschijnlijk bedoeld waren voor fortepiano. Ik wilde graag de 3e van deze zogenaamde Kurfürstensonaten laten horen. Interessant en al typisch Beethoven vind ik het 2e deel, een minuet met een thema dat hoegenaamd niks voorstelt. Pas in de 6 variaties die erop volgen, gebeurt er iets. In de virtuose variatie vliegen de snelle nootjes je om de oren en in de langzame mineur variatie gaat die even de diepte in. De finale is virtuoos, elegant en puntig. Goed, tijd om te gaan luisteren naar Kurfürstensonate nummer 3 in D groot, WOO 47, nummer 3.

Kurfürstensonate nummer 3 van Beethoven. Technicus Ronald Visser en ik bedanken jullie voor het luisteren. Tot over een maand, dan horen jullie Lastige Leerling deel 3. En wil je reageren? Stuur even een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl

Dag, u luistert naar de Concertzender met ons programma Onbekend is onbemind, deel 8. En vanavond geef ik u heel veel gelegenheid om eens kennis te maken met liederen van Giacomo Meyerbeer. Die leefde van 1791 tot 1864. Hij werd geboren als Jacob Liebman Meyerbeer. Stamde uit een rijke Berlijnse familie. En zijn ouders bezaten een van de rijkste banken in Berlijn. Hij begon als pianovirtuoos. En later ging hij zelf zingen en nam zangles aan de Zangacademie in Berlijn. En hij studeerde muziektheorie en compositie. En hij veranderde in 1810, met het oog op zijn carrière, zijn naam in Meyerbeer. Zijn liederen zijn niet zo heel bekend. Net als zijn opera's verdwijnen ze soms van het podium en dan komen ze ook weer terug. Maar de liederen, nee, niet zo. Toch zijn ze heel erg mooi. Dat moet u maar gaan luisteren. En gelukkig is er in 1994 een opname gemaakt. Van de 60 liederen zijn er 17 op cd gezet voor één zangstem. En dat zijn Italiaanse, Duitse en Franse liederen. En hij begint daarmee met het schrijven zo rond 1812... Hij studeert bij de componist Jozef A.B. Vogler. Allereerst kunt u luisteren naar 6 Italiaanse liederen. De tekst is van Pietro Metastasio. En muzikaal zitten we nog een beetje in de 18e eeuw. U kunt nu luisteren naar de Chinees-Amerikaanse mezzosopraan Ning Liang en de pianist Ilmo Ranta.

De mezzosopraan Ning Liang en de pianist Ilmo Ranta voerden 6 Italiaanse liederen uit van Giacomo Meyerbeer. Meyerbeer leefde van 1791 tot 1864. Hij focuste zich al vanaf het begin van zijn carrière op het genre opera en het Duitse Singspiel. En hij boekte weinig succes daarmee. En trok met al zijn geld, zoals ik u net al vertelde, kwam hij uit een hele rijke familie. En hij trok naar Italië om daar alles over opera te leren. Meyerbeer was op dat moment een van de rijkste Europeanen en kon in Italië genieten zonder financiële zorgen. Tijdens de 8 jaar dat hij in Italië verbleef, veranderde hij zijn voornaam in het Italiaanse Giacomo. In Italië had hij veel succes met zijn opera's en werd hij als de grootste concurrent gezien van Gioachino Rossini. Dan kunt u nu luisteren naar 3 liederen. La Ricordanza, naar Sie und Ich en naar Fantasie.

U luistert naar liederen van Meyer Beer, Giacomo Meyer Beer. En het is de mezzosopraan Ning Liang die ze uitvoert, samen met pianist Ilmo Ranta. Naar het schijnt was Wagner erg jaloers op het fortuin van Meyer Beer, dat alsmaar groeide door zijn succesvolle opera's. En hij was ook jaloers op de goede baantjes die Meyer Beer had. Als reactie hierop publiceerde hij onder een schuilnaam in 1850 een essay, Jodendom in muziek. Dit essay is een aanval tegen het Jodendom, Joodse muziek en de componisten Meyer Beer en Felix Mendelssohn. Wagner begreep niet dat de muziek van deze componisten populair was bij het publiek. En in 1869, na de dood van Meyer Beer, werd het essay opnieuw uitgegeven. En in deze herziene versie was alle kritiek nog duidelijker op Meyer Beer gericht dan op Joden in het algemeen. Wagner had in de tussentijd een grote reputatie binnen de muziekwereld verworven en had met zijn essay een groot bereik. Het essay zou later het begin zijn van de groei van het Duitse antisemitisme. En Meyer Beer is daar de dupe van geworden. Luistert u nu naar weer een aantal liederen en nu de Franse liederen. U kunt luisteren naar La Fille de l'Air, Chant de Mai, La Folle de Saint-Joseph, La Marguerite du Poète, een Italiaans lied Scirocco en dan nog A Jeune Mère.

À une jeune mère, een lied van Giacomo Meyerbeer, gezongen door Ning Liang met zijn sopraan, met aan de piano Ilmo Ranta. Ik vertelde u net over Wagner en eigenlijk de aversie tegen Meyerbeer. In Duitsland werd de muziek van Meyerbeer vanaf 1933 verboden door de nazi's. En pas na de oorlog werd Meyerbeer herontdekt. En nu worden vooral zijn opera's weer veelvuldig opgevoerd. Nou, net als trouwens de opera's van Wagner. Dan nu een Duits lied, Meeresstille. Het is wederom Ning Liang met zijn sopraan en Ilmo Ranta.

Meeresstille van Meyerbeer. Dan nu een lied in het Frans, La Lavandière, schreef dat in 1955. La Lavandière en nogmaals, dus Ning Liang.

La Lavandière. En zo heeft u van de 60 liederen die Giacomo Meyerbeer schreef er 17 gehoord voor één zangstem. En dat was de Amerikaanse mezzosopraan Ning Liang. En ze deed dat samen met de pianist Ilmo Ranta. Dit programma, Onbekend is Onbemind, werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. En we hebben nog een heel klein beetje tijd. En dan laat ik een klein stukje horen van Le Revenant du Vieux Château de Bade.

Dag luisteraar, u luistert naar het programma Vlaamse Meesters op de Bok. De Vlaamse meesters uit de titel van deze reeks zijn bij uitstek de Vlaamse toonaangevende dirigenten van vandaag. In elk programma stellen we één van ze aan u voor. Vier zomerprogramma's zijn dit dus en vier dirigenten. Ik heb het over Sigiswald Kuiken, Philippe Herrewegen, René Jacobs en Jos van Immerseel. Er zijn er wel meer die in Vlaanderen en de wereld de toon aangeven, maar naar deze gaat om uiteenlopende redenen toch mijn voorkeur uit. Dit is Vlaamse Meesters op de Bok, aflevering 2 met Philippe Herrewegen. Philippe Herrewegen werd geboren in Gent, hij is 77. Op zijn jongenskamer thuis hingen destijds niet Elvis Presley of Roy Orbison aan de muur, maar een poster van de Nederlandse dirigent, klavecinist en organist Gustav Leonhard. Op zijn 14e stond Herrewegen op school al voor een koor. Op zijn 16e droomde hij ervan van muziek zijn beroep te maken. Maar dat zag zijn vader, die huisarts was, helemaal niet zitten. Dat leidt alleen maar tot een veel te onzeker bestaan, vond hij. Met een hoofd en een ziel vol muziek trok Philippe Herrewegen dan maar naar de universiteit. Hij werd er arts en dan psychiater. Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan. Herrewegen koos op zijn 27e dan, tot afgrijzen van zijn ouders, toch voor de muziek. In 1970 richtte hij met een groep vrienden het Kamerkoor Collegium Vocale Gent op. Het koor legde zich toe op Duitse barokmuziek, meer bepaald op historisch authentieke uitvoeringen daarvan. Met zijn Collegium Vocale trok Herrewegen al snel de aandacht van zijn idolen, Nicolaus Harnoncourt en Gustav Leonhard. De volgende stap was de oprichting, in Parijs, van het ensemble La Chapelle Royale, dat de muziek van de Franse Gouden Eeuw ging vertolken. Herrewegen werd artistiek directeur van het Franse Festival de Saintes en hij richtte daarna verschillende ensembles op. Met het Ensemble Vocal Européen hield hij het nog bij de Renaissance Polyphonie, terwijl het befaamde Orchestre des Champs-Élysées, opgericht in 1991, het romantische en pre-romantische genre verkende. Kenmerkend ook hier weer het gebruik van originele instrumenten. De hang naar de historische uitvoeringspraktijk deelt Herrewegen met de vorige dirigent in onze reeks Vlaamse Meesters op de Bok, Sigiswald Kuiken. Herrewegen maakte over de jaren meer dan 130 opnames, een aantal daarvan uitgegeven door zijn eigen platenlabel. Hij dirigeerde wereldwijd tussen de 5.000 en de 6.000 concerten. Ik maak een eigenwijze keuze om Philippe Herrewegen aan u voor te stellen. Eerst is er uiteraard Bach met het motet Singet dem Herren ein neues Lied, dan de Feria Sexta voor Goede Vrijdag uit de Tenebre van Carlo Gesualdo. En aangezien specialisme Herrewegen naar eigen zeggen niet erg ligt en hij gaandeweg een breder muzikaal veld ging bestrijken, voeg ik daar nog het Te Deum in de versie van 1884 van Anton Bruckner en een deel uit het requiem van Antonin Dvorak aan toe. Een feest van een programma dus. We luisteren nu eerst naar Singet dem Herrn ein neues Lied, Bachwerken Verzeichnis 225 van Johann Sebastian Bach. Motetten waren in Bachs dagen een achterhaald genre. Een componist schreef ze nog alleen in opdracht en voor gelegenheden waar men zich geen cantates met uitgebreid instrumentarium kon permitteren. De meeste van Bachs motetten werden daarom geschreven voor een rouwplechtigheid of een herdenkingsdienst. Bachwerken Verzeichnis 225, Singet dem Herrn ein neues Lied, met zijn zorgeloos feestelijke karakter, vormt daarop een uitzondering. Singet dem Herrn geldt als Bachs beroemdste, technisch meest eisende motet. Een vocale compositie met orkestrale allure. U hoort het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philippe Herrewegen, met Dorothée Miels, Suzy Toot en Maria Keohane Sopraan, Damien Guillon en Robin Blaas, contratenor, Thomas Hobbs en Hans-Jörg Mammel,
tenor, en Peter Kooi en Stephen McLeod, bas.

Dit was het motet Zinget dem Herrn ein neues Lied van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door het Collegium Vocale onder leiding van Philip Herrewegen met Dorothee Miels, Susie Toot en Maria Keohane sopraan, Damien Guillon en Robin Blaas contratenor, Thomas Hobbs en Hans-Jurg Mammel tenor en Peter Kooi en Stephen McLeod bas. Philip Herrewegen heeft een duidelijke voorliefde voor de composities van Carlo Gesualdo. De groeiende interesse voor de muziek van deze componist mag verwonderen. Na diens overlijden, in 1613, hij werd geboren in 1566, werd eigenlijk bijzonder weinig van zijn muziek uitgevoerd. Zijn belangrijkste muzikale genre was het madrigaal en dat raakte al snel uit de mode, ook al omdat er maar weinig ensembles nog waren die in staat waren ze uit te voeren. En net dat, het ontdekken en herontdekken van composities, maakt voor Herrewegen een groot genoegen uit. Gesualdo's opus ultimum vindt Philip Herrewegen zijn de responsoria, 27 in totaal, voor de donkere metten tijdens de Goede Week. Ik koos voor de Feria Sexta, de zesde, het responsorium voor Goede Vrijdag. U hoort het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen met Margot Oitzenger en Susie Toot, sopraan, en de tenoren Bernd Freilich en Manuel Warwitz.

0: Ja, en het laatste stuk waar we naar gaan luisteren, dat is een transcriptie van Tchaikovsky's song Daisies. En wat is de reden dat we daar naar moeten luisteren?
1: Nou, dit geeft een heel duidelijk verschil in kleur. Het is een wat moderne opname van Rachmaninoff. Het is gemaakt in 1940.
0: Oh ja.
1: Dus daardoor hoor je heel veel wat meer kleur in het spel.
0: Ja, oké. We gaan het horen.

0: Ja, we hebben nog wat tijd over. We kunnen Lilac Song, opus 21, nummer 5. En dat is in 1942 opgenomen, ook weer gespeeld door Rachmaninoff. En wat is de reden dat je dat...
1: Dit is de laatste opname van Rachmaninoff. En het lijkt mij leuk...
0: Voordat hij stierf?
1: Hij stierf, laat daarna, okay. Is hij kort daarna gestorven.
0: Oké. Okay.

Dit uur gaan we luisteren naar muziek van componist van de maand Eugen d'Albert. Hij werd 150 jaar geleden in Schotland geboren als zoon van een Frans-Italiaanse vader en een Engelse moeder. Hij werd gedoopt als Eugène, Francis Charles, kreeg vanaf zijn 5e pianolessen van zijn vader en vertrok als 20er naar Duitsland en Oostenrijk. Vanaf die tijd wilde hij niets meer met Engeland te maken hebben. Hij besloot Duitser te worden. Vandaar dat hij meestal op zijn Duits Eugen d'Albert genoemd wordt.

Zojuist hoorden we het vijfde en laatste deel van zijn orkestsuite Aschenputtel, Assepoester. Het werd uitgevoerd door het radioorkest van de MDR Leipzig onder leiding van Jeroen Merkel. D'Albert componeerde dit sprookje in 1923 en hij droeg het op aan zijn dochters Violante, Desiderata, Vilfride en Felicitas. Ze waren de kinderen uit zijn zoveelste huwelijk. Hij trouwde namelijk 6 keer. En als het niet verboden was geweest om voor de 6e keer te scheiden, was hij ook nog voor de 7e keer getrouwd. Hij was een chameleon die in veel verschillende stijlen componeerde. En een kleurrijk man was D'Albert ook, zowel in zijn privéleven als in zijn muziek. Deze assepoestermuziek bijvoorbeeld, die klinkt een beetje kerstachtig en naar de sprookjesmuziek van Tchaikovsky's Notenkraker, maar in het volgende stuk klinkt het veel meer naar Liszt.

Dit was het scherzo in vies groot, gespeeld op een oude live-opname van de Amerikaanse pianist Earl Wild. Eugen d'Albert was een van de grootste pianisten van zijn tijd. En dit was een van de werken waarmee hij furore maakte. Hij was een van de laatste leerlingen van Franz Liszt, die behoorlijk onder de indruk was van zijn pupil. Albertus Magnus noemde hij hem. Maar ondanks zijn roem als pianist wilde Eugen d'Albert vooral componist zijn. En dan componist niet van pianowerken, die schreef hij eigenlijk maar heel weinig, maar van opera's. Hij schreef er 19. En die 19 gaan over alle mogelijke onderwerpen. Maar het verhaal van de opera Die Toten Augen uit 1916 behoort echt tot de merkwaardigste en onwaarschijnlijkste opera-libretti die er ooit zijn geschreven. Het speelt zich af in Jeruzalem, in de tijd dat Jezus daar rondliep. Myrtokle, de blinde echtgenote van de Romeinse gezant Arcesius, wordt door haar dienstmeisje meegenomen naar Jezus, die haar geneest. Ze is dolgelukkig, vooral omdat ze nu haar echtgenoot, van wie ze heel erg veel houdt, eindelijk ook eens kan zien. Maar toen die echtgenoot hoorde wat er gebeurd was, schrok hij enorm. Hij was namelijk erg lelijk en mismaakt en dat had hij Myrtokle nooit durven vertellen. Met een goede vriend die dodelijk verliefd was op Myrtokle, loopt hij naar zijn huis. Arcesius durft niet naar binnen en verstopt zich. Myrtokle, die iemand hoort aankomen, holt naar buiten en valt juichend van blijdschap in de armen van, zo dacht ze, haar man, maar het was de beeldschone jonge vriend. Toen Arcesius die twee in een innige omhelzing aantrof, doodde hij zijn vriend. Myrtokle besefte wat er gebeurd was, trok zich terug en staarde vervolgens net zo lang in de zon tot ze weer blind was. Tegenover haar man deed ze alsof ze niets van de moord gezien had. Ik laat u een deel horen uit Die Toten Augen. De passage waarin Myrtokle net door Jezus is genezen. Mooi is de instrumentatie van d'Albert. De muziek is bijna doorschijnend en illustreert het licht dat Myrtokle eindelijk weer kon zien.

Twee scènes uit Die Toten Augen, een opera van componist van de maand Eugène d'Albert. Op deze oude opname uit 1951 speelde het Radio Symfonieorkest Stuttgart en zongen de sopranen Marianne Schech als Metocle en Laura Paul als haar dienstmeisje Arsinoe, onder leiding van dirigent Walter Born. Die Toten Augen ging in 1916 in Dresden in première. Het publiek vond het prachtig. Sommige recensenten vonden het libretto wel een beetje over de top. Maar d'Albert's muziek werd geroemd. Dat geldt ook voor het volgende werk, het celloconcert van d'Albert. Hij schreef het in 1899 voor een goede vriend die een befaamd cello-virtuoos was. Die virtuositeit is goed te horen. Maar d'Albert laat de cello ook zingen. Vooral in het andante, het tweede deel.

Het andante van het celloconcert van Eugène d'Albert, gespeeld door Alban Gerhardt op cello en het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Carlos Kalmar. De muziek van d'Albert staat tegenwoordig niet vaak meer op de lessenaars. Maar in zijn eigen tijd werd hij beschouwd als een groot componist. Hij was bevriend met Brahms en met Richard Strauss en Gustav Mahler waardeerde zijn werk. D'Albert was ook heel goed in het promoten van zijn composities. Zo schrijft Alma Mahler in 1906 in haar dagboek over een bezoek van d'Albert en zijn zoveelste vrouw, zoals ze het noemde, in Wenen. Ze kwamen vragen of Mahler een nieuwe opera van d'Albert wilde uitvoeren. Hetgeen volgens Alma ook gebeurd is. Mahler zelf was er niet, maar Alma kreeg een voorproefje van die opera en ze schrijft: d'Albert wist op een verrukkelijke manier zijn werkje te zingen en te spelen. Een van de populairste werken van d'Albert is de opera Tiefland. Het is een van de weinige stukken die nog af en toe van hem worden uitgevoerd. U hoort een deel van de inleiding van de opera, waarin we kennis maken met de herder Pedro, die erop vertrouwt dat hij ooit nog eens een leuke vrouw zal vinden. Hij wordt uitgelachen door zijn collega Nando, want op de eenzame berghellingen van de Pyreneeën, waar het verhaal zich afspeelt, is geen vrouw te vinden. Daarna hoort u Marta die over haar ellendige jeugd vertelt. Zij is door de gewetenloze landheer Sebastiano aan de naïeve Pedro gekoppeld, maar alleen zodat hij gemakkelijk misbruik van haar kan maken.

U hoorde fragmenten uit de opera Tiefland van de componist van de maand Eugen d'Albert, uitgevoerd door de Staatskapelle Dresden onder leiding van Paul Schmitz, met onder meer tenor Heinz Hoppe als Pedro, sopraan Hannelore Koese als Marta en basbariton Ernst Gutstein als Sebastiano. In dit werk is goed te horen dat Eugen d'Albert een bewonderaar was van Richard Wagner. Behalve operacomponist en pianist was d'Albert ook een beetje een muzikoloog. Hij verdiepte zich met name in de klavierwerken van Beethoven en Bach. Hij voerde ze vaak uit en had daarmee veel succes. Maar hij maakte ook transcripties van die werken. Een van zijn bewerkingen van een prelude van Bach gaan we hier horen, een prelude en een fuga.

Documento, een leerzaam programma met bijzondere muziek uit middeleeuwen, renaissance en barok. U steekt er ook nog wat van op, daardoor luistert u anders. Documento is radio voor de kenners en leerzaam voor de leken. Documento is er elke eerste, derde en vijfde maandagavond van de maand van 7 tot 8 uur.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. De vorige keer stonden we stil bij de Tsjechische componist Jan Ladislav Dusek. Nu staan we stil bij de echtgenote van Jan, dat is Sofia Justina Corrie Dusek. Zij was zangeres, harpiste en componiste. Jan Ladislav Dusek en haar vader hadden een muziekuitgeverij, Corrie en Dusek. Zo hebben ze in 1794 en 95 twee boeken gepubliceerd met ieder drie sonates van Sofia. De componisten baseerden deze werken op Schotse liederen en dansen. We beginnen met de eerste sonate uit het eerste boek. Masumi Nakazawa bespeelt in deze sonate een enkel pedaalharp.

Dat was de eerste sonate uit het eerste boek van Sofia Kory-Dusek. U hoorde Masumi Nakazawa op de enkelpedaalharp. Gaan we verder met de tweede sonate uit het eerste boek.

Dat was nog de derde sonate uit het eerste boek van Sofia Corrie Dussek. Voor deze keer met harpiste Masumi Nakasawa op de enkel pedaalharp. Gaan we verder met het tweede boek met drie sonates voor harp van dezelfde componiste Sofia Corrie Dussek. De eerste sonate in Eschoot.

Harpiste Masami Nakasawa speelde de eerste sonate in S-groot uit het tweede boek van Sofia Kory Dusek. Gaan we verder met de tweede sonate in F-groot.

Dat was de tweede sonate uit het tweede boek van Sofia Kory-Duszek. Masumi Nakasawa speelt nu de laatste en derde sonate in C-groot.

En dat was Tot Besluit van Sofia Justina Corré-Dussek, Home Sweet Home. Harpiste Masumi Nakasawa bespeelde een enkel pedaalharp. Dit programma werd samengesteld voor de concertzender door Cassandra van Acht. Tot aan het volgende uur, nog muziek van Jan Ladislav Dussek, een deel uit het eerste harpconcert met weer Masumi Nakasawa.

Dit is de Concertzender met een uur muziek van de Russische componist Nikolai Yakovlevich Miyakovsky. Hij leefde van 1881 tot 1950. En het is al het tweede deel over hem en vanavond dus ook de tweede symfonie in Cis, opus 11, waar u naar gaat luisteren en ook naar zijn Sinfonietta opus 10. Eerst die tweede symfonie in Cis van Nikolai Miyakovsky. Hij heeft het geschreven, of hij heeft hem geschreven toen hij nog op het conservatorium van Sint-Petersburg zat. En dit werk uit 1911 is zeer pessimistisch. Nikolai is in deze symfonie in de wereld van de Russische romantiek. Aan de ene kant komt de natuur om de hoek

kijken en aan de andere kant gaat dit werk over strijd en dood. Muzikaal gezien zweeft de componist tussen Tchaikovsky en Rachmaninoff. En dit alles kunt u nu zelf gaan horen, want het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie, onder leiding van Yevgeny Svetlanov, gaat Miakovskys Tweede Symfonie in Cis voor u uitvoeren.

Dit is de Concertzender en we lieten u de tweede symfonie in Cis van Nikolaj Miaskovsky horen. Yevgeny Svetlanov dirigeerde het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie. En dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het tweede deel van de Sinfonietta opus 10, eveneens gecomponeerd door Nikolaj Miaskovsky in 1910.